Dit was die Kyrie Eleison deel, Heere ontferm u, uit die requiem van Jean Gillet. Jy het die koninklijke kapelorkest gehoor, saam met twee tenore. Die lied, Lead Us, Heavenly Father, Lead Us, is een gebed wat nie noodwendig vra dat ons pad altyd makkelijk en aangenaam sal wees nie, maar dat is ook die moeilike pad met krag en moed en dapperheid aanpak.

die speer geen jou verkeerde veer. Wanneer kom my kan dan weer, en mag ek hom by die water voor. Laat het weer wees soos die vorige keer.

0: Aan nganu tekha mqazi kwasikwe tatha engukwadida mateha ma ocuru urute tenqungukadingi otwaha ma te anaku manxe tamateni te wote hinyede tama tekya hinsana tokonye kuteki cewubete khane mateni klente kumakara incingazi ka ingazi dakiya ahinto tedekawo kute kutakute aa kara kudzauka mbate utunje nqambi kwakuthi hambe cukwana erhati nqaka kwe tikha nqaka tencicamsi kate xhomka ncicamsi karhati aka kanse te ncicama yakurhunguka lakwata kate mpresidente mate nxayete nate rhabarhana amtadom kwaku kwana nqino atekya nimakuka nite ama asobeti kwana nqi tamateki huma tingrhate ama te kuro iyetiho kwana te kuro iyete bete miyete ntowe tiutwaito we nceda ikara tete nqano ejwa ngateki tade tite mkhya nimate muwe khawukakwe akwana kiti ha ataha anqaka tincikwe magdi genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader deur die werking van die Heilige Gees sal wees in elkeen van ons wat hierdie boodskap gehoor het. Here, laat hulle hulle self redding kan vind. Amen.
1: Ek ska

0: Efka
1: Yawa Yane.
2: Tuatumbamba ate kuyomka isimtonka ti Pastor John kikuyete. Mibore tekomata kwa titungo kwatanu tuatishwere masha. Titungwe chanamati akeuka mbore tingyao kwa ini nti titua Mama tshwere masito yomka. Die hele wereld het met 'n vuur vergaan.
3: Ja, my sa kousi ke he Pastor John ke kon ho kwam ke kaya ke tsinga wa mkokoma ai tshonta ka wa tsike he ke khuya ya tswa ke tsi da ngqonqwe inqolo wusisi da kitia
2: en daar was niks wat oorgebly het nie
3: kulatsike he kake sila
2: en die hele en die heilige gees van die Here het my gevat tot bo op 'n groot berg toe
3: Takliko zao kegu mita kite uwa kumnaike waka ngau.
2: Op die wolke was daar drie engele van God met spier wet kleere.
3: Da kumnaike kegea tungilu ay drie yeheke uwa chisang kao diwa tungilu wa gangawi.
2: Die wolke was ook spier wet. Achter mij was daar een ander profeet met zwart
3: kleren.
2: Die engel heeft mij met mij dier de Heilige Geest gepraat.
3: En
2: hulle heeft voor mij gezegd. Dat Jesus 'n vuur by die aarde stuur.
3: Dege konya dege yat etia Jesus at etia daa ke oka e.
2: Maar daar is niks een wat ons gaan red.
3: Da kona gea tsikhanga e ye hi akwasam.
2: Deur sy verkondiging te luister.
3: Ke akonku ke hi asaka e.
2: Terwyl hulle praat.
3: Sê
2: die valse profete dat hy die een is wat ons gaan red.
3: Da jy ek kon die werke wa jy het kula wichile lokenke ja wat ek kwa hier wa kwasa.
2: Maar hy was verslaan deur die engele.
3: Da tungelu ke oguma.
2: En hulle het hom terug gestuur aarde toe.
3: Da ek kwa die werke kwa.
2: En verder het hulle gesê.
3: Nou
2: gaan hulle my wys.
3: Kaya akhaya.
2: Wie ons regtig gaan red.
3: Ja he yang an ya tinting ai han ngam.
2: En die een wat ek gaan kry, gaan hy my. Ook vertel wie daai valse profete was.
3: Da he yang uu yauna wa Ye he ya kon he wa ke ya wa profete to ting ting.
2: Soos ek terecht kom, aarde toe.
3: Da kaya duwe ke tia kha.
2: Kree ek vir John.
3: Ya ke wuna John.
2: Waar by sy hy sit.
3: Ye he ke nga ya tchou.
2: En hy het vir my die naam van die vals profet gegee.
3: Da ke kon was en ke mjuma profete ye wa mkuli wa.
2: Savana kweda mka. Nguyo mka anja shino. Emka darowa. Hambe anja eyata humke. Kwa atia guyata. Ahamde. Am sundundu shoka tia uwata. Kom amki. Dri engel na teha. Kyanimna. Se o sa tsi avajeha. Ni tsome ga eta ma ata yo sa. Se o sa tsi ya. Tingoro shika. Teha. Tsum porfiet nguri kom dush avajeta ma. Engel na. Ngam a. Engel verskoning. Engel na twaqa katinde kuyata ta khuno kana ntanqa ha anja yishi ama tse achwam katni home cake ta magano tswika mkhoma anja shino te yacamiko khanqim kham kwishka atececece a kwana shika ntanqa ha Nim porfiet nguri koma. Anja khama anja sino. Te akamiko. Tamakhano. Ngam a. Ama kwa khoro. Engel na. Nama ngam a kyar kyar na tanyo khom ke isoka. Eke inja. Nako nta nga ha. Takuno te akawa kukoma. Mama anja sino. Che mkarte a. Amigo. Kwihama antishimo wagumkoma ngamati anqama go mamare am a nguri profetem tsonma chato tya xaye nje kyare karata tshiwota john kamxaiki ngi Nakutia a karata amguri porfiete tsone awa bori e kherete
0: deu tsirika gotsi deu kwendi no deu doji de anakotinka e kaitsa msiki xka fmsiki

0: Jesus, Vader, Jara.
1: De devil wat in zijn weg staat. Jara, elke plek waar die devil komt. Laat hem nou aan in Jesus.
0: Jesus, Vader.
1: Laat hem, Vader. Laat hem, Jesus. Laat hem los, Jara. Al zijn welke.
0: Jesus.
1: O, Jesus, almachtige God. Jara, zet mij aan op je kind.
0: Jesus, Vader.
1: Jara, laat hem nou in Jesus' naam.
0: Jesus.
1: Jara, elke drome.
0: Jesus.
1: O, Jesus, is die ene wat voorzien.
0: Ja,
1: maar zijn vader breek die karakter van die devil.
0: Ik
1: kom tegen jou waar die jaloezie aankomt. In Jesus' naam, Vader, dank je almachtige koning. Jera, raak nou ik ken onmiddellijk nou aan. Jera, moet je stil niet. Raak hem nou in Jesus' naam. Breek daar die karakter, elke drome. Jera, waar je gedenkt dat als er ongeluk komt. Ons kanseleert het nou in Jesus' naam. Jera, dank je, breek daar die banden van die devil. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vader, koning van die koning. Raak je kind nou aan, breek daar die karakter af. Jera, waar je voor hem gestuurd hebt. Al die werken wat hij doet, Jera, ons prijs je daarvoor. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vul hulle nou in Jesus' naam. Jere, kanseleer elke werke van die boze geesten, die gedachte van die duivel, en leek hen in die spoor. Jere, waar ik hen vastgehoord, Jere, Jere, hulle is beplan van God, Jere. Jere, waar die plannen alles uitkomt. Jere, ons roep je, Jere, zet die hand op hem, en raak hem met God die Vader, God die Ziel, en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag het in die wil van Jere. Jere, ons is, kom, zet ons handen op hem. En ons prijs je daarvoor in Jesus' naam. Jere, ik zet hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om vir hulle te beskerm. Jere, waar hulle beweeg.
0: Ja, Jere.
1: Daar is verskillende dingen.
0: Oh, Jere,
1: omdat die duivel so listig is.
0: Jere,
1: daarom vraag ons die teenwoordigheid van Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dank je, Vader, in Jesus' naam.
2: FK.
3: Ja.

0: Ecke. Ik denk, ik heet hem. Eindelijk. Zien? Ik moest hem net. Ik moet hem net eerst moe gedraaid. Moe.
1: Ik heb begin denk. Je gaat vanavond op je eigen stoep slapen.
0: Ik heb dit al een hele paar keer gedaan. Als tiener. Vooral op zulke. Ik bedoel, zulke warm, warm aande. Zoals die.
1: Je het vanavond oor doen, Richard.
0: En dus kom ik samen met jou gereden. Met jou. My designated driver. En een fancy oomak. Ik het gevoel zoals een pieuw. Een politicus. Waar die pla

0: Maar toch even mijn C-editie.
1: Vergeet niet.
2: Moeilijk om iets te vergeten als ik nou weer hier aangekomen heb.
1: Sorry, ik had gedacht het was Amelia.
2: Jammer om jou teleur te stellen. Net die politiespeerder.
1: Je hebt gekomen voor die video opname.
2: Ja, ik heb kom sê dat ik het later zal krijgen. Die forensische span die rest van die geraamte wat in die dam was gekry. Kan je gloeien? Net toen ik begin denk, die zaak gaan nooit opgelost worden. Die span moest terugkomen op die eerste aand terug, krijgen hulle die geraamte. Die beenderen moet direct Kaap toe geneem word.
1: Ek sal sorg dat ek die beeldmateriaal morgen in polisiestasie toe vat.
2: Dankie David. En jammer.
1: Vir wat?
2: Dat Wolfgang se dood moes lei tot die ontdekking.
1: Wel, dis niks om voor jammer te sê nie. Solank jy ook aanhou om Wolfgang se moordenaar te soek en te kry.
2: Dis my plan. Ek het 'n gevoel dat Wolfgang se dood en die geraamte in die dam iets met mekaar te doen het. Vind die goue draaitjie wat deur albei die sake loop en ons vind die moordenaars.
3: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Van diese week se spelers was soos volg. Pedro Camara was Richard, Johanel was Wolfgang, Antoinette Lou was Anna, Marcel van Heerden was Robert, Candace Fielding was Cindy, Cole Wessels was Lucian, Conradie van Heerden was David, Carly Heine was Amelia, Kay Smith was Delia en Pierre Nelson was Bart. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredoe was hier geregisseer.

0: Country Treffers op RSG.
1: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend. Kom ons skop vanaand se program met die 1999 treffer van die Bellamy Brothers af.

Dit was Barbara Ray met Down the Mississippi, en voor haar was de Gene Rockwell met My Life's in Good Hands. Die mooie van country muziek is die stories wat vertel word deur die lirieke van die liedjies. Hier is Charlie Pride, as ook Kenny Rogers met twee sulke country muziek stories.

Jy is ingeskakel by RSG Kantrieklanke saam met my Jacques Arend. Dit was Gerry Pretorius met I Love You More and More Every Day en voor hom was dit Joanita, Franja en Rowan Joss met WWDD What Would Dolly Do? Hier is Jordan Pickett met Feels Like a Memory.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Clive Bruce met The Spanish Night Is Over, as ook Kiep Moore met sy eie 2020 treffer Hey Old Lover. Hier is Betty Jean, gevolg deur Johnny Russell.

Dit was Johnny Russell met die 1971 Waylon Jennings treffer Good Hearted Woman. En voor hom was dit Betty Jean met haar 2008 lied You Wrote Me Letters van haar album Eendag. Kom ons luister nou na Kane Brown en na hom Bob Seger and the Silver Bullet Band.

Dit was Bob Seger en de Silver Bullet Band met Against the Wind. En voor hom was dit Homesick van Kane Brown. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagochende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van country klanke. Ek groet jou met Jening, Got You On My Mind, as ook een country gitaar weergawe van die baie bekende Gentle On My Mind, gespeel deur die Nashville Rhythm Pickers. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis van Eddie Baie.